0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Zo'n 62.500 volwassenen met een ernstige psychische aandoening krijgen geen zorg en zijn buiten beeld van de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van alle mensen met ernstige psychische problemen, meldt de Nederlandse GGZ. Volgens de organisatie vallen mensen vaak tussen wal en schip na een opname of een gevangenisstraf. Ook het tekort aan geschikte woningen speelt daarbij een rol. Daardoor neemt de kans op terugval of dakloosheid toe. De Nederlandse GGZ wil daarom meer woningen en een betere begeleiding. De Colombiaanse koffie-export ligt grotendeels stil na de zware aardbeving van maandag. Door wegversperringen is de belangrijkste koffiehaven van het land, Buenaventura, bijna onbereikbaar. En daardoor kunnen grote hoeveelheden koffie niet naar het buitenland worden vervoerd. Er zijn wel andere havens bereikbaar, maar daar zijn dan weer niet genoeg vrachtwagens om de koffie om te leiden. Colombia is een van de grootste koffieproducenten ter wereld, met vooral export uit het zuiden van het land. Het Amerikaanse leger heeft raketten afgevuurd op een vrachtschip dat onderweg was naar Iran. Volgens het Amerikaanse leger schond het schip daarmee de Amerikaanse blokkade tegen dat land. Een Amerikaanse marinehelikopter vuurde 2 raketten af op de machinekamer van het schip. De bemanning zou meerdere waarschuwingen hebben genegeerd. Volgens de VS zijn inmiddels 55 schepen omgeleid die de blokkade probeerden te doorbreken. 2 schepen zijn geënterd, 3 andere onklaar gemaakt. En in 4 provincies is vanaf nu het nationale hitteplan van kracht vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het zijn Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland. Donderdag volgen ook de andere provincies. In het zuiden kan het donderdag en vrijdag zo'n 37 graden worden. Het RIVM waarschuwt vooral voor ouderen, jonge kinderen en andere kwetsbare mensen. Tijdens introductieweken van studenten wordt er extra water en schaduw geregeld. Ook worden evenementen aangepast of verplaatst. Het weer, helder en droog bij 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Zo'n 62.500 volwassenen met een ernstige psychische aandoening krijgen geen zorg en zijn buiten beeld van de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van alle mensen met ernstige psychische problemen, meldt de Nederlandse GGZ. Volgens de organisatie vallen mensen vaak tussen wal en schip na een opname of een gevangenisstraf. Ook het tekort aan geschikte woningen speelt daarbij een rol. Daardoor neemt de kans op terugval of dakloosheid toe. De Nederlandse GGZ wil daarom meer woningen en een betere begeleiding. De Colombiaanse koffie-export ligt grotendeels stil na de zware aardbeving van maandag. Door wegversperringen is de belangrijkste koffiehaven van het land, Buenaventura, bijna onbereikbaar. En daardoor kunnen grote hoeveelheden koffie niet naar het buitenland worden vervoerd. Er zijn wel andere havens bereikbaar, maar daar zijn dan weer niet genoeg vrachtwagens om de koffie om te leiden. Colombia is een van de grootste koffieproducenten ter wereld, met vooral export uit het zuiden van het land. Het Amerikaanse leger heeft raketten afgevuurd op een vrachtschip dat onderweg was naar Iran. Volgens het Amerikaanse leger schond het schip daarmee de Amerikaanse blokkade tegen het land. Een Amerikaanse marinehelikopter vuurde 2 raketten af op de machinekamer van het schip. De bemanning zou meerdere waarschuwingen hebben genegeerd. Volgens de VS zijn inmiddels 55 schepen omgeleid die de blokkade probeerden te doorbreken. 2 schepen zijn geënterd, 3 andere onklaargemaakt. En in 4 provincies is vanaf nu het nationale hitteplan van kracht vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het zijn Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland. Donderdag volgen ook de andere provincies. In het zuiden kan het donderdag en vrijdag zo'n 37 graden worden. Het RIVM waarschuwt vooral voor ouderen, jonge kinderen en andere kwetsbare mensen. Tijdens introductieweken van studenten wordt er extra water en schaduw geregeld. Ook worden evenementen aangepast of verplaatst. Het weer helder en droog bij 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.

radio bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

through time or space.

0: Wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Zo'n 62.500 volwassenen met een ernstige psychische aandoening krijgen geen zorg en zijn buiten beeld van de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van alle mensen met ernstige psychische problemen, meldt de Nederlandse GGZ. Volgens de organisatie vallen mensen vaak tussen wal en schip na een opname of een gevangenisstraf. Ook het tekort aan geschikte woningen speelt daarbij een rol. Daardoor neemt de kans op terugval of dakloosheid toe. De Nederlandse GGZ wil daarom meer woningen en een betere begeleiding. De Colombiaanse koffie-export ligt grotendeels stil na de zware aardbeving van maandag. Door wegversperringen is de belangrijkste koffiehaven van het land, Buenaventura, bijna onbereikbaar. En daardoor kunnen grote hoeveelheden koffie niet naar het buitenland worden vervoerd. Er zijn wel andere havens bereikbaar, maar daar zijn dan weer niet genoeg vrachtwagens om de koffie om te leiden. Colombia is een van de grootste koffieproducenten ter wereld, met vooral export uit het zuiden van het land. Het Amerikaanse leger heeft raketten afgevuurd op een vrachtschip dat onderweg was naar Iran. Volgens het Amerikaanse leger schond het schip daarmee de Amerikaanse blokkade tegen het land. Een Amerikaanse marinehelikopter vuurde 2 raketten af op de machinekamer van het schip. De bemanning zou meerdere waarschuwingen hebben genegeerd. Volgens de VS zijn inmiddels 55 schepen omgeleid die de blokkade probeerden te doorbreken. 2 schepen zijn geënterd, 3 andere onklaargemaakt. En in 4 provincies is vanaf nu het nationale hitteplan van kracht vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het zijn Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland. Donderdag volgen ook de andere provincies. In het zuiden kan het donderdag en vrijdag zo'n 37 graden worden. Het RIVM waarschuwt vooral voor ouderen, jonge kinderen en andere kwetsbare mensen. Tijdens introductieweken van studenten wordt er extra water en schaduw geregeld. Ook worden evenementen aangepast of verplaatst. Het weer helder en droog bij 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen toen een veerboot kapseisde. 27 opvarenden worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde op het Kariba-meer in Zimbabwe. De veerboot biedt plaats aan 90 mensen, maar uit kaartverkoop blijkt dat er zeker 114 volwassenen en 5 bemanningsleden aan boord waren, plus een onbekend aantal jonge kinderen die geen kaartje nodig hebben. Zimbabwe heeft duikers ingezet om naar de vermiste opvarenden te zoeken. Tienduizenden psychiatrische patiënten blijven na behandeling uit het zicht bij de hulpverleners. Dat blijkt uit een analyse van de knelpunten van de geestelijke gezondheidszorg. Veel patiënten worden niet goed begeleid als ze na behandeling weer naar huis gaan. Vaak hebben ze geen huis en belanden ze op straat. Als ze een misdrijf hebben gepleegd, zitten ze vaak binnen 2 jaar weer vast. Jaarlijks zijn bijna 4000 sociale huurwoningen nodig voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Er zijn er meestal maar 1300 beschikbaar. In een studentenwoning in Delft is een lichaam gevonden. Over de identiteit van het slachtoffer doet de politie geen uitspraken. De 6 studenten die in het pand wonen zijn op vakantie. Omwonenden zagen de voorbije dagen wel 2 Spaanstalige vrouwen in de woning. Of er sprake is van een misdrijf kan de politie niet zeggen. Het studentenpand in Delft is inmiddels verzegeld en wordt permanent bewaakt. In het Brabantse Etten-Leur is vannacht een vrouw gewond geraakt bij een grote woningbrand. Ze is succesvol gereanimeerd en naar een ziekenhuis overgebracht. Het vuur begon rond 00:30 vannacht en sloeg snel over naar naastliggende woningen. De brandweer heeft de vrouw met een hoogwerker van zolder gehaald. Rond 02:30 was de brand onder controle. De politie in Etten-Leur onderzoekt de oorzaak. Het weer. Aan de westkust blijft het kwik steken rond de 26 graden. In de rest van het land tropisch met maxima tot ruim 30 graden. Vanavond, tijdens de zonsverduistering, blijft het helder. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Op de A50 van Os naar Arnhem staat file tussen knooppunt Ewijk en Heteren 5 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Daar staat een auto in brand. Twee rijstroken zijn dicht.
2: Het

waar je ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuw voorstel ingediend bij de VS voor de beëindiging van de oorlog met Rusland. Dat voorstel wordt nu bekeken door de Amerikaanse onderhandelaars. Sinds de tweede ambtstermijn van de Amerikaanse president Trump proberen de VS in het conflict te bemiddelen. Resultaat bleef tot op heden uit. De Amerikanen waren de voorbije maanden vooral bezig met de situatie in het Midden-Oosten. Zelensky vroeg opnieuw om extra luchtafweer. President Trump heeft bevestigd dat hij een maand geleden in Turkije razendsnel van vliegtuig is gewisseld vanwege een dreiging. De Washington Post had onthuld dat Trump nog voor vertrek in allerijl uit de Air Force One was weggehaald met een cateringvoertuig. Journalisten en zijn naaste medewerkers zaten toen nog aan boord van het regeringstoestel. De dreiging zou het werk zijn geweest van Iran. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen toen een veerboot kapseisde. 27 opvarenden worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde op het Kariba-meer in Zimbabwe. De veerboot biedt plaats aan 90 mensen, maar uit kaartverkoop blijkt dat er zeker 114 volwassenen en 5 bemanningsleden aan boord waren, plus een onbekend aantal jonge kinderen die geen kaartje nodig hebben. Zimbabwe heeft duikers ingezet om naar de vermiste opvarenden te zoeken. Tienduizenden psychiatrische patiënten blijven na behandeling uit het zicht bij de hulpverleners. Dat blijkt uit een analyse van de knelpunten van de geestelijke gezondheidszorg. Veel patiënten worden niet goed begeleid als ze na behandeling weer naar huis gaan. Vaak hebben ze geen huis en belanden ze op straat. Als ze een misdrijf hebben gepleegd, zitten ze vaak binnen 2 jaar weer vast. Jaarlijks zijn bijna 4000 sociale huurwoningen nodig voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Er zijn er meestal maar 1300 beschikbaar. Het weer. Aan de westkust blijft het kwik steken rond de 26 graden. In de rest van het land tropisch met maxima tot ruim 30 graden. Vanavond, tijdens de zonsverduistering, blijft het helder. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Op de A50 Os richting Arnhem staat file tussen knooppunt Ewijk en Heteren 5 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht.

verse koffie. Met het komend half uur 24/7 samen met Captain Hollywood. We hebben een blokje shownieuws. Whitney Houston, The Banga Boys, Bananarama en Bauza klaarstaan. En nu het 78 Staying Alive van The Bee Gees.

0: 24-7 en de Captain Hollywood Project. We hoorden uit 1990 I Can't Stand It. En daarmee zijn we toegekomen aan ons eerste blokje
1: shownieuws.
0: Acteur en politicus Ben Jones is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat maakte zijn vrouw Alma Viator bekend op Facebook. Jones was met name bekend van zijn rol als monteur Cooter Davenport in de tv-serie The Dukes of Hazzard, die begin jaren 80 werd uitgezonden. Whitney Houston is door speelgoedfabrikant Mattel geëerd met een eigen Barbie-pop. De pop is rechtstreeks geïnspireerd op haar iconische look uit de videoclip van I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me uit 1987. Inclusief de bekende paasjurk, vellig oogschaduw en een microfoon met standaard. De creatie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de familie van de in 2012 overleden zangeres. Met de release treedt Houston in de voetsporen van onder andere Stevie Nicks, Tina Turner, Miley Cyrus en Mariah Carey. Yeah.

I Want You In My Room. We gaan zo meteen een kijkje nemen in de hedendaagse hitlijst met Bauja. Tot die tijd gaan we terug naar 1987 met Love In

0: zakt naar nummer 3. De Bauza met Magic. Wij zijn zo terug met muziek van Olivia Newton-John en ELO. Maar het is tijd voor de actuele ochtendshow.
1: Weeroverzicht. Vandaag trekt er hooguit wat hoge sluierbewolking over en het blijft overal droog. Er waait een zwakke tot matige oostenwind die warmere lucht aanvoert, waardoor het kwik stijgt naar 24 tot 26 graden in het noorden, 27 tot 29 graden in het midden en 30 tot 31 graden in het zuiden. Aan de kust steekt vanmiddag een verfrissende zeewind op. Vanavond krijgen we iets bijzonders, want vanavond vindt er een gedeeltelijke zonsverduistering plaats. Om 19 uur 16 schuift de maan voor de zon en rond het hoogtepunt om 20 uur 11 is zo'n 88% van de zon bedekt. Om 21 uur 3 is het verschijnsel voorbij. Het wordt een warme zomeravond waarbij het laat op de avond langzaam afkoelt naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en tropisch hete dag. Met een zwakke tot matige zuidoostenwind overspoelt nog warmere lucht ons land. De temperaturen lopen op naar 30 tot 32 graden in het noorden en 33 tot 35 graden elders, met in het zuiden en zuidoosten lokaal zelfs 36 graden. Mocht dat gebeuren, dan is dat een nieuw record voor het aantal zeer hete dagen dit jaar.
2: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
4: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

een kijkje in de top 40 van 1980 met Olivia Newton-John en Electric Light Orchestra. What I'm gonna do hier bij de ochtendshow op deze waanzinnige woensdag 12 augustus. Met zometeen de Europese weersverwachting. Verder hebben we voor je klaarstaan Michael Jackson. We hebben weer een track van Billy Joel, onze artiest van de week. En nu uit 1986, Living

De Europese weersverwachting. Vandaag is het in onze regio erg warm en tropisch, met 31 graden en volop zon. In Zuid-Europa is het ronduit heet, met zonnige maxima van 38 graden in Spanje en zelfs 40 graden in Albanië, terwijl in het noorden, Noorwegen, IJsland, buien vallen bij 11 tot 15 graden. Morgen wordt het bij ons nog een fractie warmer, met maar liefst 34 graden onder een strak blauwe lucht. Ook Zuid-Europa houdt de extreme hitte vast, met maxima van 38 tot 39 graden. In Centraal- en Oost-Europa is het met 23 graden een stuk aangenamer, al valt er in Rusland lokaal een regenbui.

0: Afkomstig van het gelijknamige album. Je hoorde Thriller van Michael Jackson. Hier bij de ochtendshow, waar het tijd is geworden voor onze
1: artiest van de week.
0: Deze week staan de spotlights gericht op de Amerikaanse sing- en songwriter met zijn piano ballads en tijdloze verhalen. Billy Joel. Artiest.

0: week.
1: Je hoorde de vrolijke doo-wop homage Uptown Girl uit 1983. Afkomstig van het album An Uncertain Man. Het schreef Billy Joel deze hit als ode aan de muziek uit zijn jeugd en zijn toenmalige relatie met supermodel Christie Brinkley, die ook de hoofdrol speelde in de iconische videoclip. In Nederland hield de single het 8 weken lang vol in de top 40 en piekte daar op de nummer 8 positie.

Monday van New Order. En daarmee gaan we ons klaarmaken voor het tweede uur van de ochtendshow voor deze woensdagochtend 12 augustus. Die we aftrappen met Embarrassment van Madness. Verder het komende half uur Laboes, Robert Rush en Lila Key. We hebben David Guetta, Teaspoon en Eros Ramazzotti. En dit uur nog klaarstaan voor je Rubble Rubble van David Bowie naar Christopher Cross. Dit is All Right. Yeah.

0: van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuw voorstel ingediend bij de VS voor de beëindiging van de oorlog met Rusland. Dat voorstel wordt nu bekeken door de Amerikaanse onderhandelaars. Sinds de tweede ambtstermijn van de Amerikaanse president Trump proberen de VS in het conflict te bemiddelen. Resultaat bleef tot op heden uit. De Amerikanen waren de voorbije maanden vooral bezig met de situatie in het Midden-Oosten. Zelensky vroeg opnieuw om extra luchtafweer. President Trump heeft bevestigd dat hij een maand geleden in Turkije razendsnel van vliegtuig is gewisseld vanwege een dreiging. De Washington Post had onthuld dat Trump nog voor vertrek in allerijl uit de Air Force One was weggehaald met een cateringvoertuig. Journalisten en zijn naaste medewerkers zaten toen nog aan boord van het regeringstoestel. De dreiging zou het werk zijn geweest van Iran. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen toen een veerboot kapseisde. 27 opvarenden worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde op het Kariba-meer in Zimbabwe. De veerboot biedt plaats aan 90 mensen, maar uit kaartverkoop blijkt dat er zeker 114 volwassenen en 5 bemanningsleden aan boord waren, plus een onbekend aantal jonge kinderen die geen kaartje nodig hebben. Zimbabwe heeft duikers ingezet om naar de vermiste opvarenden te zoeken. Tienduizenden psychiatrische patiënten blijven na behandeling uit het zicht bij de hulpverleners. Dat blijkt uit een analyse van de knelpunten van de geestelijke gezondheidszorg. Veel patiënten worden niet goed begeleid als ze na behandeling weer naar huis gaan. Vaak hebben ze geen huis en belanden ze op straat. Als ze een misdrijf hebben gepleegd, zitten ze vaak binnen 2 jaar weer vast. Jaarlijks zijn bijna 4000 sociale huurwoningen nodig voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Er zijn er meestal maar 1300 beschikbaar. Het weer. Aan de westkust blijft het kwik steken rond de 26 graden. In de rest van het land tropisch met maxima tot ruim 30 graden. Vanavond tijdens de zonsverduistering blijft het helder. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

Tot ons bij het tweede uur van de ochtendshow op deze waanzinnige woensdag 12 augustus 2026. Nog een uur lang jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en neerwerk gaan. Met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Met nu 1995, Be My Lover, dit is La Boe.

0: Je shownieuws.
1: Samantha Steenwijk pakt na jaren vol tv-optredens haar zangcarrière weer actief op, zo vertelt ze aan Linda. Nadat de corona-epidemie haar optredens stillegde, verschoof haar focus naar programma's als The Masked Singer, The Verraders, waardoor de muziek naar de achtergrond verdween. Met haar nieuwe single Je Weet Niet Wat Je Mist, verlegt de zangeres, die na The Voice of Holland in 2017 ooit meer dan 300 keer per jaar optrad, haar aandacht weer volledig naar de studio en het podium. User ontkent op social media dat hij een dubbelganger of clone heeft ingezet tijdens zijn recente optreden in New Jersey. Nadat beelden van zijn gezamenlijke concert met Chris Brown viral gingen, beweerden fans dat de zanger er anders uitzag, vreemd bewoog en zijn bekende tatoeages miste. User reageerde lachend op de geruchten en grapte dat zelfs kunstmatige intelligentie nog niet zo geavanceerd is om hem na te maken. Het duo staat momenteel samen op podia met hun Noord-Amerikaanse Raymond & Brown Tour.

van Teaspoon, Jorde Smiling. Op deze waanzinnige woensdag 12 augustus. Hier bij jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan. Je bent erbij, de ochtendshow. Waar we zometeen een kijkje nemen in de hitlijst met Amateur. Tot die tijd, Eros Ramazzotti.

to you. Onderweg het weeroverzicht en in het vooruitzicht Jonas Blue en JP Cooper, Define en het weeroverzicht voor de Verenigde Staten. Met nu het 87, het paradepaardje van het Stock 8 & 1 Watermelon label, Rick Astley met My Arms Keep Missing You.

0: weeroverzicht.
1: Vandaag trekt er hooguit wat hoge sluierbewolking over en het blijft overal droog. Er waait een zwakke tot matige oostenwind die warmere lucht aanvoert, waardoor het kwik stijgt naar 24 tot 26 graden in het noorden, 27 tot 29 graden in het midden en 30 tot 31 graden in het zuiden. Aan de kust steekt vanmiddag een verfrissende zeewind op. Vanavond krijgen we iets bijzonders, want vanavond vindt er een gedeeltelijke zonsverduistering plaats. Om 19:16 schuift de maan voor de zon en rond het hoogtepunt om 20:11 is zo'n 88% van de zon bedekt. Om 21:03 is het verschijnsel voorbij. Het wordt een warme zomeravond waarbij het laat op de avond langzaam afkoelt naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en tropisch hete dag. Met een zwakke tot matige zuidoostenwind overspoelt nog warmere lucht ons land. De temperaturen lopen op naar 30 tot 32 graden in het noorden en 33 tot 35 graden elders, met in het zuiden en zuidoosten lokaal zelfs 36 graden. Mocht dat gebeuren, dan is dat een nieuw record voor het aantal zeer hete dagen dit jaar.
2: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Door de zomervakantie is er geen sprake van een ochtendspits. Toch staan er wel een paar lange files op de A2 van Den Bosch naar Amsterdam, tussen de afrit Utrecht Centrum en Breukelen, 6 kilometer met een half uur vertraging. Er ligt daar wat rommel op de weg, twee rijstroken zijn dicht. A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en knooppunt Klaverpolder, 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, de rechte rijstrook is dicht. A28 Amersfoort richting Utrecht tussen de afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd, 4 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door de problemen op de A27. En op de A50 van Os naar Eindhoven tussen Veghel Noord en Sint-Oederode, 4 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een spoedreparatie aan de vangrail. De linkerrijstrook is dicht.
4: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

Jonas Blue featuring GP Copper, een hit uit 2016, The Perfect Strangers. En die begon het laatste half uur van de ochtendshow voor deze waanzinnige woensdag 12 augustus. Met onderweg de weersverwachting voor de Verenigde Staten. Verder hebben we klaarstaan voor je Gloria Estefan, Jason Derulo featuring Adam Levine. En we gaan de geschiedenisboeken erbij pakken voor de historische popnieuwsfeitjes. Maar nu eerst Define, het kleurrijke en iconische cultfenomeen dat in de jaren 80 met stampende high-energy beats en een onvergetelijke uitstraling de internationale clubwereld veroverde. Tijd voor een opvallende en energieke danstrek die in het najaar van 1983 de hitparade binnenstormde. Define met Love Reaction.

De weersverwachting voor de Verenigde Staten. Vandaag schijnt de zon heerlijk in Miami bij 31 graden Celsius. Los Angeles kent een bewolkte dag bij 29 graden Celsius. Terwijl Washington DC, New York, Chicago en Las Vegas te maken krijgen met wisselvallig weer. En kansen op een bui bij temperaturen van respectievelijk 31 graden Celsius. 31 graden Celsius, 25 graden Celsius en een hete 40 graden Celsius. Morgen houdt het wisselvallige weer met kans op een bui aan in Washington DC, New York, Chicago, Miami en Las Vegas bij temperaturen variërend van 26 graden Celsius tot 38 graden Celsius. Terwijl Los Angeles een licht bewolkte tot zonnige dag kent bij 28 graden Celsius. Richting het weekend klaart het in Washington DC op zaterdag zonnig op bij 31 graden Celsius. En mag ook Los Angeles op zaterdag genieten van een zonovergoten 29 graden Celsius.

Lekkere zomerse klanken met Gloria Estefan en Rhythm Is Gonna Get You. Zometeen die historische popnieuwsfeitjes. Nu Jason Derulo en Lifestyle. Jason.

0: popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
1: 12 augustus 1991. De Amerikaanse metalband Metallica bracht hun gelijknamige 5e studioalbum uit, wereldwijd bekend als The Black Album. Dit album bevatte iconische rocksongs als Enter Sandman en werd een van de best verkochte platen aller tijden. 1989. Het historische tweedaagse Moscow Music Peace Festival ging van start in de Sovjet-Unie met optredens van westerse rockbands als Bon Jovi, Mötley Crüe en Ozzy Osbourne. Dit festival symboliseerde de culturele openheid tijdens de Koude Oorlog. 1956. Elvis Presley behaalde zijn allereerste notering in de Britse hitlijsten met het nummer Heartbreak Hotel. Dit markeerde het officiële begin van de Elvis

Show voor deze waanzinnige woensdag 12 augustus 2026. Met een beetje geluk heb ik toch mijn stem vol kunnen houden. Je hoort het af en toe wel een beetje piepen en kraken, maar we hebben het gered tot het einde van de show.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. President Trump van de Verenigde Staten claimt de straat van Hormuz onder controle te hebben. Ook benadrukte hij zijn wantrouwen richting Teheran. De spanningen tussen Washington en Iran lopen intussen verder op door het slepende conflict over de belangrijke vaarroute. Vorige week klonk nog optimisme vanwege een deal tussen Oman en Iran. Maar volgens Teheran betekent dat nog niet dat de zeestraat weer volledig open gaat. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuw voorstel ingediend bij de VS voor de beëindiging van de oorlog met Rusland. Dat voorstel wordt nu bekeken door de Amerikaanse onderhandelaars. Sinds de tweede ambtstermijn van de Amerikaanse president Trump proberen de VS in het conflict te bemiddelen. Resultaat bleef tot op heden uit. De Amerikanen waren de voorbije maanden vooral bezig met de situatie in het Midden-Oosten. Zelensky vroeg opnieuw om extra luchtafweer. ABN AMRO heeft in het tweede kwartaal meer winst geboekt. De bank wist goed te profiteren van hypotheken en leningen aan bedrijven. Ook slaagde de bank erin de kosten omlaag te krijgen. ABN AMRO is bezig met een grote reorganisatie. Onder de streep bleef 781 miljoen euro winst over. ABN AMRO kondigde vorig jaar aan duizenden banen te schrappen om de bank winstgevender te maken. Inmiddels heeft de bank zo'n 45% van die banenreductie achter de rug. Afgelopen maand zijn 11% minder bedrijven over de kop gegaan dan in diezelfde periode vorig jaar. In totaal gingen in juli 266 bedrijven onderuit. In juli werden naar verhouding de meeste faillissementen uitgesproken in de industrie. Vooral de horeca deed goede zaken. Afgelopen maand gingen er per 100.000 horecabedrijven 18 failliet. In juli vorig jaar waren dat er nog 35 per 10.000. Het weer. Aan de westkust blijft het kwik steken rond de 26 graden. In de rest van het land tropisch met maxima tot ruim 30 graden. Vanavond tijdens de zonsverduistering blijft het helder. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Vanwege de zomervakantie is er geen sprake van een ochtendspits. Toch zijn er wel wat problemen onderweg. Zo is de A7, de afsluitdijk, in beide richtingen dicht bij de Lorentsluizen. Dat komt door technische problemen. Het verkeer zowel vanuit Friesland als vanuit Noord-Holland kan beter omrijden via Flevoland. Dat kan via Lelystad en Enkhuizen over de A6, N307 en de A7.

0: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het KNMI heeft voor 4 provincies code geel afgegeven vanwege de hitte. In Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg kan het tot 32 graden worden vandaag. Het hittealarm geldt vanaf morgen in heel Nederland. Morgen en vrijdag worden temperaturen verwacht tot 38 graden. Het KNMI waarschuwt ook voor warme nachten waarbij het kwik niet onder de 20 graden komt. In het weekend volgt wat verkoeling. Hulpdiensten zijn erin geslaagd om 172 opvarenden van een brandende Indische veerboot te redden. Het schip was op weg van Bali naar het eiland Lombok toen de brand ontstond. Volgens de autoriteiten is er 1 dode gevallen. Ook een marineschip wist veel opvarenden te redden. Het is al de 2e brand op een Indische veerboot in 1 week. Vorige week eiste een scheepsbrand voor de kust van Java 5 levens. Noord-Korea heeft voor de 2e keer in 1 week een ballistische raket afgevuurd. De raket legde tot 700 kilometer af op een hoogte van 90 kilometer en kwam neer net buiten de exclusieve economische zone van Japan. De lancering wordt gezien als een provocatie. Over enkele dagen begint de jaarlijkse militaire oefening van Zuid-Korea en de VS. Noord-Korea ziet dat als generale repetitie voor een invasie. ABN AMRO heeft in het 2e kwartaal meer winst geboekt. De bank wist goed te profiteren van hypotheken en leningen aan bedrijven. Ook slaagde de bank erin de kosten omlaag te krijgen. ABN AMRO is bezig met een grote reorganisatie. Onder de streep bleef 781 miljoen euro winst over. ABN AMRO kondigde vorig jaar aan duizenden banen te schrappen om de bank winstgevender te maken. Inmiddels heeft de bank zo'n 45% van die banenreductie achter de rug. Het weer. Aan de westkust blijft het kwik steken rond de 26 graden. In de rest van het land tropisch met maxima tot ruim 30 graden. Vanavond tijdens de zonsverduistering blijft het helder. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Er staat wel file op de afsluitdijk richting Friesland tussen Breesanddijk en Kornwerderzand 6 kilometer met een kwartier vertraging. De andere kant op bij Kornwerderzand 4 kilometer en daar is het oponthoud 10 minuten.
3: Welkom! Goedemorgen!
4: Goedemorgen!

zijn jullie de tekst een beetje kwijt. Kate en Ann. Nou ja, goed, dat maakt niet uit. We zitten alweer bijna de helft van augustus. Wat gaat die tijd toch snel, zeg. Het is alweer 12 augustus 2026 en het is 10:05. Welkom bij Op de Koffie. Ja, en ik heb dit keer heb ik maar eens een keer een lekker sterk bakje genomen. Een expressootje. Anastasia, left outside alone.

0: Left Outside Alone, Anastasia. Ja, zij is best wel een vrij mooie vrouw hoor, voor haar leeftijd.
1: Me gusta mi reggae.
0: Oh ja, hier is Dora van Daddy Yankee. Eventjes lekker een stukje meedans.

Ja, dokter. Ja, dokter. De Time Lords. Hoor je die? Ja, en elke dag is mijn show weer een klein beetje anders van muziek. En dat zou je wel gewend zijn van mij. Guns N' Roses. Knocking on Heaven's Door. En je mag een verzoekplaat aanvragen, hoor. We zijn er nog ongeveer anderhalf uur. En hierna zitten we natuurlijk nog een uurtje met tussen koffie en lunch. Dus ja. En je mag gewoon een nummertje aanvragen. Helemaal geen probleem. Schaam jij je niet. Bel, schrijf. Of gil het, zodat je hier hoort.

Ik had helemaal geen erg in dat ik de lange uitvoering van dit nummer had. Voor me liggen. Guns and Roses. Ja, knock, knock, knock on heaven's door. Ja, dat weten we nu al. Er is genoeg geklopt aan de deur hier. Dus stop er maar mee. We gaan lekker door met een nummertje van... Even kijken hoor. Chicken Jack. Ja, Chicken Jack. Yes, I'd rather go blind. En dit was vroeger een van mijn favorieten.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Er staat wel file op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de grensovergang 4 kilometer met een kwartier vertraging. Verder is het wat drukker op de N57 van Rotterdam naar Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en Hellevoetsluis nu 4 kilometer file met daar ruim 10 minuten extra reistijd.
2: Radio Amerika Rotterdam.

Jean Shower Mix. Ja, een leuk nummertje trouwens. Voor mij duurt het een beetje lang. Shut up and sleep with me. Come on, come on and sleep with me. Ja, ik dit nummer door laat rijden, dan ben ik gewoon de helft van een kwartier kwijt. Zo lang duurt dit nummer. Maar dat gaan we niet doen. We gaan lekker over naar een nummertje van Flo Rida. En die hebben het over I Cry.

Oh yeah, I cry. Lowrider. Nou, het lijkt me sterk hoor dat hij huilt, maar... Ja, het zou best eens een keertje kunnen natuurlijk. En dan ligt het er ook nog aan waaien om huil. Spreek na.

Kennen we die film nog een beetje van King Kong? Die hele grote gorilla. Die echt met zijn grote pootjes alles plat stampte. Nou, ik wel. Ik heb hem 4 keer gezien. Maar alleen jammer dat hij zwart-wit is.

Moving to the Sun. Nou, ik heb het nu al warm zat, dus waarom zou ik daar überhaupt naartoe gaan? Nee, nee. Laat me hier blijven. Lois Lane. This must be love.

0: Ja, ik draai nog even een stukje achtergrondmuziek, want dat, anders dan voel ik me ergens zo kaal. Het was me een waar genoegen om dit uur koffie aan jullie over te dragen. Maar niet getreurd. Nee, helemaal niet. Helemaal niet getreurd. We zijn hierna gewoon nog even terug met een uur.
1: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het Pentagon erkent dat er vorig jaar bij 3 Amerikaanse aanvallen op Jemenitische Houthis ruim 150 burgerslachtoffers zijn gevallen. Ook raakten bijna 250 mensen gewond. Volgens de Wall Street Journal is het voor het eerst dat de VS erkent hoeveel burgerdoden zijn gevallen bij de aanvallen in Jemen. De aanvallen waren een reactie op de Houthi-beschietingen op schepen in de Rode Zee. Afgelopen maart mengden de Houthis zich in de strijd in het Midden-Oosten. De Houthis worden gesteund door Iran. Het KNMI heeft voor 4 provincies code geel afgegeven vanwege de hitte. In Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg kan het tot 32 graden worden vandaag. Het hittealarm geldt vanaf morgen in heel Nederland. Morgen en vrijdag worden temperaturen verwacht tot 38 graden. Het KNMI waarschuwt ook voor warme nachten waarbij het kwik niet onder de 20 graden komt. In het weekend volgt wat verkoeling. Hulpdiensten zijn erin geslaagd om 172 opvarenden van een brandende Indische veerboot te redden. Het schip was op weg van Bali naar het eiland Lombok toen de brand ontstond. Volgens de autoriteiten is er 1 dode gevallen. Ook een marineschip wist veel opvarenden te redden. Het is al de 2e brand op een Indische veerboot in 1 week. Vorige week eiste een scheepsbrand voor de kust van Java 5 levens. Noord-Korea heeft voor de 2e keer in 1 week een ballistische raket afgevuurd. De raket legde tot 700 kilometer af op een hoogte van 90 kilometer en kwam neer net buiten de exclusieve economische zone van Japan. De lancering wordt gezien als een provocatie. Over enkele dagen begint de jaarlijkse militaire oefening van Zuid-Korea en de VS. Noord-Korea ziet dat als generale repetitie voor een invasie. Het weer. Behalve aan de westkust bereikt het kwik tropische waarden. In het zuiden wordt het plaatselijk 32 graden. De zonsverduistering is vanavond goed te zien, want het blijft helder. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Het is wel wat drukker in de grensstreek op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Tussen Zevenaar en de grensovergang 2 kilometer file met daar 10 minuten vertraging. A76 van Geleen naar Aken. Tussen knooppunt Kundeberg en de grens 2 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. Verder rijdt het verkeer langzaam op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen de Haringvlietdam en Goede Reden 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort. Voor Zandvoort 3 kilometer stilstaand verkeer. En daar is de vertraging opgelopen tot 20 minuten.

Een van de nummers van R.E.M. Shiny Happy People. Ja, en ik heb dat nummertje, dat andere, dat hele rustige nummertje, dat vind ik wel mooi van hun. Maar deze, ja, die klapt lekker uit. Uit de jaren 90 is hier Ina. En zij heeft het over Amazing.

Ina. Ja, en Ina is natuurlijk een Romeinse zangeres. Ja, dat weten we allemaal natuurlijk. Elena Alexandra. Mooi naam trouwens. En dat voor een Romeins. Ja. Ach.

Tilulina. Ja, dat nummertje, dat kunnen we natuurlijk allemaal uit de jaren 60, hè. En daar heb Rutger van Barneveld gewoon eventjes een ander tekstje op gezongen. Zomer, zon en strand. Wel een leuk nummertje, maar ja, alleen... Ja, de muziek op de achtergrond had hij beter een beetje anders kunnen maken. Hier is Gareth Gates.

Nou ja, die rock'n'roll star. En nou is alweer uit de jaren 70 van champagne. Ja, je moet natuurlijk niet vergelijken met de andere champagne, hè? Want die hebben alleen maar dat nummertje gemaakt van Haalbares. Hier is Bruno Mars. En jawel, On My Soul. Speciaal even op verzoek van Otto Groeneveld.

Ja, dat was het titel. I Belong to You. En Eros Ramazzotti zong het ook nog op zijn Italiaans. En de vrouw die je hoorde trouwens, dat is Anastasia. Ja, die was ik even in het begin vergeten te vermelden. Maar goed, dat komt omdat hij ineens begon te zingen.

0: Ja, je hoorde natuurlijk David Guetta, Bebe Rexha en J Balvin met Say My Name.
1: The next train will be leaving from platform 1.

Even zo'n lekker nummertje tussendoor. En ik heb gekeken, het is niet de Clint Eastwood van de films, nee. Maar wel General Saint en Stop That Train. Nou ja, goed. Je kunt er beter door laten rijden, die trein, toch? Als je die keer gaat stoppen, is ook leuk. Cat Stevens. En het oude nummertje nog een keertje. Morning Has Broken.

Dennis Wins. Momenteel met 2 nummers in de hitlijst. Ja, maar zo hebben we ook Bruno Mars die er met 3 nummers in staat. En ja, zo zijn er nogal een aantal geweest. Die stonden er zelfs met 5 nummers in. Laten we het daar maar allemaal niet over hebben. Hier is Rihanna.

0: Hey, Quador van 6.
1: De ja, dit wereld in 2 minuten.
0: Dan zijn dit het is
1: het nieuws.
0: Jammer, maar helaas.
1: Uur.
0: Ik hoop dat je ervan genoten
2: dit
0: hebt.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De boogconstructie van de Merwedebrug, waar sinds 18 juli een verbod voor vrachtwagens en touringcars geldt, is dusdanig verzwakt dat een verbod op zware voertuigen in stand blijft. Dat blijkt uit een vervolgonderzoek dat Rijkswaterstaat heeft laten uitvoeren. Een woordvoerder zegt dat de aanvullende testen bevestigen dat de belasting op de brug verlaagd moet worden om overbelasting van de bogen te voorkomen. Het blijven weren van zware voertuigen op de brug is gerechtvaardigd, aldus een Rijkswaterstaat woordvoerder. Volgens Spaanse lokale media is de grote natuurbrand in Andalusië in hevigheid afgenomen. De brand brak vorige week donderdag uit en heeft al 25.000 hectare natuur in de as gelegd, maar breidt zich niet snel meer uit. De bewoners van het gebied kunnen nog altijd niet naar huis. De minister van Volksgezondheid en Noodsituaties, Antonio Sanz Cabello, laat weten dat de brandbestrijders zich richten op het compleet indammen van de vuurzee langs de randen. Het blussen is erg lastig omdat de wind steeds verandert. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt dat de wereldwijde olievoorraden dit kwartaal ruim 2 keer zo snel zullen dalen dan dat men eerder dacht. Door de oorlog tussen Iran en de VS is er een tekort van rond de 1,8 miljoen vaten olie per dag ontstaan. De prijzen van brandstoffen lopen nog verder op als gevolg van aanvallen op de scheepvaart en de energieinfrastructuur in het Midden-Oosten. Het IEA ziet wel dat de vraag naar olie is afgenomen en dat komt dan weer door de hoge prijzen. Het Pentagon erkent dat er vorig jaar bij 3 Amerikaanse aanvallen op Jemenitische Houthis ruim 150 burgerslachtoffers zijn gevallen. Ook raakten bijna 250 mensen gewond. Volgens

0: De Wall Street Journal is het voor het eerst dat de VS erkent hoeveel burgerdoden zijn gevallen bij de aanvallen in Jemen. De aanvallen waren een reactie op de Houthi-beschietingen op schepen in de Rode Zee. Afgelopen maart mengden de Houthis zich in de strijd in het Midden-Oosten. De Houthis worden gesteund door Iran. Het weer, volop zon, bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het 24 tot lokaal 32 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg.

Tiny. En in het begin ook wel de Tavares Brothers genoemd. Maar we kennen ze beter natuurlijk als Tavares. Een van hun wereldhits. Uit 1977. Don't take away the music. Zo, vrienden, waar ook op deze afgeloot. Lekker een uurtje terug naar de voltooid verleden tijd. Ook weer vandaag is hier weer voor jou. Hoor. Dit is de middle of the...

0: Hij is in 1980. Billy Preston en Sayurida.
1: Een fijne van achter de keukengordijnen.
0: Zon, zomer, zee, badlakers. Af en toe een verdwaalde opblaaskrokodil. Volgens mij heeft Rudy Karel het al lang veel beter begrepen, jongens.
2: Dit is de Middle of the Road Show.

Crazy Guitar. Daar gaan ze uit Arnhem afkomstig. Henk de Knife en de Jets. Dit is de Middle of the Road Show. Wereldwijd lekker ook via het internet natuurlijk. En via vele, vele, vele lokale zenders. Fijn dat jullie erbij zijn. En ja, tuurlijk. Even in de jaren 80, 1987. Dit is Alexander O'Neill.

nadat Harold Melvin het had opgenomen met zijn Blue Note, volgden nog een aantal artiesten die het nummer, al wat niet als single opnamen. Waaronder Thelma Houston, Don't Leave Me This Way.

Amerikaanse, Jamaicaanse reggae band met invloed uit de soul, de funk en de disco. Opgeroepen is opgericht in 1973 en bracht sindsdien meerdere albums uit. Van de meest bekende nummers wordt onder meer dat mooie Now That We Found Love uit 1978. Dankjewel heren voor jullie virtuele optreden.

Engelse land, waar ze alleen maar Engels spreken. Ben ze toch wel het meest bekend met dit nummer. Everybody's gotta learn sometime. Dan gaan de Corgis in the middle of the road. Zo hebben we nog iets van de D. Olly Dots. Ja, nog goed, staat op de hitlist, dus moeten we doen. Hè? En tijd voor koffie. Vrienden, met melk en suiker graag. Dit is Peter Frampton.

meiden. Ja, deze geregeld. Ga mee naar Trinidad. Vind je het leuk? Ja? Mag ik dan eindelijk mijn regenjas eens thuis laten? Daar gaat de Dolly Dots even laatst in de show, vrienden. Zometeen nog veel meer lekkers. En wij spreken elkaar morgen. Fijne dag verder.

0: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Rotterdam zijn de rechtbank een pand van de reclassering en een gebouw van het UWV met rode verf besmeurd. Op de gebouwen zijn de woorden pedofielen en 282 SR gespoten. Aangenomen wordt dat dat verwijst naar artikel 282 van het wetboek van strafrecht, waarin ontvoering of het opzettelijk vasthouden wordt beschreven. De rechtbank laat weten dat er geen aanwijzingen zijn dat de bekladding betrekking heeft op een bepaalde zaak. Er is nog niemand opgepakt. De voorzieningenrechter in Groningen heeft bepaald dat de krakers in de voormalige jeugdsynagoge hun spullen moeten pakken en het gebouw binnen 30 dagen moeten verlaten. Het pand aan de Volkingendwarsstraat is van de gemeente en wordt sinds 2023 gekraakt. Dit werd gedoogd, maar de gemeente wil het pand nu gaan gebruiken als trainings- en opleidingslocatie voor handhavers en ambtenaren. De krakers kregen eerder tot 8 juni om te vertrekken, maar

0: weigerde en daarom volgde een kort geding. De Russische president Poetin dreigt met wraak als westerse landen Russische schepen innemen. Rusland gaat dan ook westerse schepen in beslag nemen. De Europese Unie heeft onlangs de sancties tegen de Russische schaduwvloot uitgebreid. Schepen uit deze schaduwvloot worden ingezet om sancties tegen Rusland te omzeilen. De EU wil deze schepen niet alleen stoppen, maar ook de lading verkopen. Rusland zal waar dan ook optreden wanneer het dat nodig vindt, aldus Poetin. De boogconstructie van de Merwedebrug, waar sinds 18 juli een verbod voor vrachtwagens en touringcars geldt, is dusdanig verzwakt dat een verbod op zware voertuigen in stand blijft. Dat blijkt uit een vervolgonderzoek dat Rijkswaterstaat heeft laten uitvoeren. Een woordvoerder zegt dat de aanvullende testen bevestigen dat de belasting op de brug verlaagd moet worden om overbelasting van de bogen te voorkomen. Het blijven weren van zware voertuigen op de brug is gerechtvaardigd, aldus een Rijkswaterstaat woordvoerder. Het weer, volop zon, bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het 24 tot lokaal 32 graden. Dit was het radionieuws.
1: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg.

de Nederlandse Elvis genoemd. Zijn originele naam Jack de Nijs, maar zijn artiestennaam Jack Jersey. Blue Brown Eyed Lady. Jawel, lekker hoor. Een warm, tijdloos en doordrenkt met een vleugje Elvis nostalgie. Dat was natuurlijk Jack Jersey uit 1980. Zo, zit ik hier helemaal in muppie. Jawel, mijn broer zou nog even langskomen, maar hij is er nog niet. En vandaag verjaardag? Ja, we hebben vandaag weer één verjaardag. Eigenlijk veel meer. Maar dan moet je maar even kijken op www.popmagazine.nl. Ja, daar moet je maar even kijken. Want daar staan heel veel verjaardagen. En ook de nummer 1 hit uit een bepaald jaar. Nou, die moet maar even kijken. Heel leuk dat je er bent. Platenbrak op deze woensdag alweer. We gaan lekker naar de muziek van Patty Austin en James Ingram luisteren met Baby Come To Me. We gaan even duiken naar 82 in voor een van de mooiste soul duetten in de popgeschiedenis. Ik zeg welkom bij de show.

rauw meeslevend en doordring met die onweerstaanbare Miami Funk. Dit was Jimmy Bohorn uit 78 met de pompende Let Me Be Your Lover. Ach, lekker toch? En deze dames kennen we natuurlijk wel. De Dolly Dots, Love Me Just A Little Bit More. Totally Hooked On You uit 83.

0: René van Elst.
1: Bij René van Elst.
0: En dit is de Hollandse Meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
1: Dit is de Hollandse Meezingschijf.
0: Zing maar lekker mee.

speciaal geschreven als de titeltrack voor de Nederlandse speelfilm De Scheepsjongens van Bontekoe. Dankzij de film en de immense populariteit van het duo toen de tijd steeg de plaat razendsnel door naar de allereerste plaats in de single Top 100 en was een van hun grootste meezingers ooit. Pak maar mijn hand, Nick en Simon. Dit is ook zo'n hele mooie plaat, want we gaan eventjes terug naar 1991. Dat doen we met deze fantastische zanger. Altijd een beetje onbeheerst, maar wel lekker in zijn zang. Joe Cocker en Night Calls.

0: nummer was oorspronkelijk een soulhit van Isley, Jasper Isley. Maar de House Martins besloten er een volledig vocaal-only versie van te maken.
1: Wie blaast er vandaag kaarsjes uit? Je hoort het hier, bij René van Elst.
0: Mark Knopfler viert vandaag zijn 77ste verjaardag. Een mooi moment om stil te staan bij een van de meest invloedrijke gitaristen uit de popgeschiedenis. De Ian Glasgow, geboren muzikant, werd wereldberoemd als frontman van de Dire Straits. Dankzij klassiekers als Sultan of Swing en de megasucces Brothers in Arms, dat meer dan 30 miljoen keer werd verkocht, zijn soepele fingerpicking-stijl zonder plectrum maakte hem direct herkenbaar. En na het einde van de Dire Straits in 1995 koos hij voor een rustige, meer folky solo-carrière. Met albums als Golden Heart, Sailing to Philadelphia en zijn recente One Deep River bewees hij dat zijn muzikale horizon veel breder is dan rock alleen. Hoewel hij minder optreedt, blijft hij actief. In 2024 bracht hij tientallen gitaarhelden samen voor een liefdadigheidsproject. Mark Knopfler's Guitar Heroes. Dit jaar werkt hij vooral aan archiefprojecten en digitale heruitgaven. En op zijn 77 is hij nog altijd een levende legende. Een meesterlijke gitarist wiens muziek wereldwijd blijft inspireren. Meer informatie kun je natuurlijk winnen op www.popmagazine.nl.

Summer Night City, oftewel ABBA. Ze waren er helemaal niet zo blij mee hoor. Want ze waren zeer gefrustreerd over de mix. Maar goed, uiteindelijk werd het toch een hele grote hit. Nog zo eentje uit 78. Kate Bush en Wuthering Heights.

Het is groot, elektronisch en doordrenkt met meeslepende synthesized pop dramatiek. Dat was de Duitse Elfenfield uit 84 met de iconische Sound Like a Melody. Dan gaan we eventjes naar deze man. Jawel, Something Happened on the Way to Heaven. Het zal wel. Phil Collins.

0: Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven uit 1990. Vrienden van de show, dat was hem weer voor vandaag. Natuurlijk zijn we er morgen weer op de donderdag. Dan zal het net zo warm zijn als vandaag, denk ik zo. En we snakken naar een beetje regen. Daarom deze plaat. Love Unlimited en Walking in the Rain with the One I Love. Ik zeg, maak er nog een mooie woensdag van. Dag.
1: It sure is. Everyone's trying to get out of the rain.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De vakbonden FNV en CNV willen actie op Schiphol gaan voeren. De luchthaven en de 3 beveiligingsbedrijven hebben tot volgende week woensdag de tijd gekregen om met toezeggingen voor minder hoge werkdruk en betere werkomstandigheden te komen. Worden de eisen niet ingewilligd, dan zal vrij snel actie volgen. De luchthaven heeft het aantal beveiligingsbedrijven van 5 naar 3 teruggebracht om zo meer vat op de dienstverlening te krijgen. Beveiligers kregen daardoor met grote problemen te maken. Denk bijvoorbeeld aan hoge werkdruk en uitval door ziekte. Op het WhatsApp-kanaal heeft de politie Noord-Holland verschillende tips gegeven over de zonsverduistering vanavond. Het gaat om veiligheidstips, bijvoorbeeld niet autorijden met een speciale eclipsbril op. Je brengt anderen niet in gevaar voor een beter uitzicht, aldus de politie. Ook wordt afgeraden om de eclips tijdens het autorijden te filmen. Wil je het verschijnsel volgen, ga dan op zoek naar een veilige parkeerplaats en parkeer niet op de vluchtstrook, zegt de politie. En oogarts bij het Erasmus MC Alberta Tiadens zegt dat er vanavond goed op de ogen van jonge kinderen en jongeren gelet moet worden. Zij lopen meer risico op schade bij het kijken naar de zonsverduistering omdat hun ooglenzen heel helder zijn. Tiadens denkt dat veel jonge mensen de drang voelen om toch in het zonlicht te kijken. De oogarts waarschuwt dat wanneer je rechtstreeks in de zon kijkt, het zonlicht door het oog

0: gebundeld wordt op de plek waarmee je het scherpst ziet, het netvlies. Door de grote hoeveelheid licht kan daar schade ontstaan en er is geen behandeling die deze netvliesschade kan genezen. Verschillende mensenrechtenorganisaties hebben een rechtszaak tegen de regering van Donald Trump aangespannen. Volgens de organisaties heeft die ervoor gezorgd dat het voor het internationaal strafhof lastiger is om personen te vervolgen die misdaden tegen de mensheid op hun geweten hebben. Zij eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid. De internationale rechtsorde wordt door de maatregelen ondermijnd, aldus de organisaties. Het weer, volop zon, bij een zwakke tot matige oostenwind is het 24 tot lokaal 32 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Nog altijd is in Brabant de A58 dicht na een autobrand van Berg op Zoom naar Breda bij de afrit Wouwse Plantage. Het bergen duurt nog een paar uur, verwacht Rijkswaterstaat, en omrijden kan intussen over de A4, de A59 en de A17. Het staat ook vast op de A4, maar dan naar Amsterdam, tussen Hoogmade en knooppunt Burgerveen. Daar heb je door een pechgeval 10 minuten oponthoud. De rechterrijstrook is dicht. En op de A15 sta je een kwartier in de file van Gorkum naar Rotterdam. Het is druk tussen Sliedrecht en Hendrik Ido Ambacht.
3: Hey, goeiemiddag, Radio Amerika.
4: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

Alles van Utopia. Tina Charles, I Love Love, daar weer voor. En nu, Anton. Anton is begonnen bij YouTube als YouTube-vlogger en is inmiddels een enorm icoon geworden. Ik dacht het al. Eerst zijn mooie tot het eind

0: Alleen die tekst al, hè? Mooi is dat, hè? Once in a lifetime was dit. This is not my beautiful wife, als je wakker wordt. Ja, ja, dat kon gebeuren. Drukwerk nu met Capsonus.
1: Take a trip back in time and sing along the hits of yesterday.

Voice-over van 538 dit, hè? We're going to Ibiza. Ja, ja. Weet je wie? Wessel van Diepen, goed zo. Alias DJ Bobo. Justin Bieber en Ludacris nu met All Around the World. En nog even over die Vengaboys terug te komen. We're going to Ibiza. Ja, goed, je weet het, vliegen is duur. En het bier ook. 35 euro voor een biertje daar. Tot zo.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan niet veel files, maar wat opvalt is de A58 in Brabant. Die is nog steeds dicht van Bergen op Zoom naar Breda voor de afrit Wouwse Plantage. Er stond een oplegger in brand en ze zijn daar voorlopig de komende uren nog bezig met opruimen. Omrijden kan richting Breda over de A4, A59 en de A17. Op de A4, maar dan van Den Haag naar Amsterdam, sta je 10 minuten vast voor knooppunt Burgerveen. Er staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is daar dicht.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
3: Een hoogtepunt
4: uit de jaren 90.
5: This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

Dat is de wijsheid van Corrie Konings. Laten we nog weten. Leven en laten leven. En zo is het en zo zal het altijd zijn. Bibi en Ben, hoe die daar weer voor het Roulette Disco met All Night Long. Dat is een lekkere disco-klapper. Ik heb er nog één voor je, Carly Rae Jepsen.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Spanje worden allerlei maatregelen genomen voor de totale zonsverduistering vanavond. De autoriteiten verwachten grote aantallen toeschouwers en vrezen voor bosbranden. De totale zonsverduistering is te zien op een smalle strook op aarde in delen van Groenland, Rusland, IJsland en Spanje. Er is een speciale surveillance-operatie in het leven geroepen op de belangrijke wegen ten noorden van Madrid. In Catalonië en op Mallorca zijn bepaalde natuurgebieden en wegen tijdelijk gesloten. De vakbonden FNV en CNV willen actie op Schiphol gaan voeren. De luchthaven en de 3 beveiligingsbedrijven hebben tot volgende week woensdag de tijd gekregen om met toezeggingen voor minder hoge werkdruk en betere werkomstandigheden te komen. Worden de eisen niet ingewilligd, dan zal vrij snel actie volgen. De luchthaven heeft het aantal beveiligingsbedrijven van 5 naar 3 teruggebracht om zo meer vat op de dienstverlening te krijgen. Beveiligers kregen daardoor met grote problemen te maken. Denk bijvoorbeeld aan hoge werkdruk en uitval door ziekte. De Washington Post meldt dat de bouwprojecten op het terrein van het Witte Huis in Washington minstens $927 miljoen gaan kosten. Dat is fors meer dan wat eerder gemeld werd en de meeste kosten worden betaald door de Amerikaanse belastingbetaler. Het gaat onder andere om de bouw van een grote balzaal, het opknappen van Lafayette Square en het aanleggen van een landingsplaats voor een helikopter. Het door een aardbeving getroffen Colombia krijgt van de Europese Unie €2,1 miljoen aan noodhulp. De beving met een kracht van 7,4 kostte al aan ruim 200 mensen het leven en veroorzaakte grote schade. Het geld kan bijvoorbeeld besteed worden aan medische hulp, onderdak, voedsel en schoon water. Het Duitse Rode Kruis geeft daarnaast €100.000 om 2500 gezinnen in de getroffen regio's te helpen. Brussel stemt met Colombia af waar behoefte aan is. Het weer volop zon, bij een zwakke tot matige oostenwind is het 24 tot

0: Lokaal 32 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar flinke files. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat het helemaal vast tussen de afrit Soest en Amersfoort West na een ongeluk. Er is maar één rijstrook open en de vertraging loopt op tot meer dan een uur. Omrijden kan via Utrecht over de A27 en de A28. De A58 is ook nog dicht van Bergen op Zoom naar Breda bij de afrit Wouwse Plantage na een grote autobrand van vanmorgen. Het gaat nog uren duren voor de weg vrij is, verwacht Rijkswaterstaat. Omrijden richting Breda kan over de A4, A59 en A17. Verder staat er file op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht, de vertraging is een kwartier. En op de A2 in het zuiden is een ongeluk gebeurd. Van de Belgische grens naar Eindhoven bij Maastricht kost je nu 40 minuten extra.
3: Hey, goeiemiddag. Radio Amerika.
4: We are taking over your airwaves. In 3, 2, 1. Are you ready?
1: You're listening to the best music you'll find anywhere.
5: Op een woensdag.
6: Zet voor mij ook even een plaatje.

0: hate to tell you this, but you're getting robbed. Did you hear me? You're getting robbed.
1: Oh, dat is ook zo'n track die je bijna niet meer hoort, hè? Uit de 90s, PM Dawn en Set Adrift on Memory Bliss. Woensdag 12 augustus, we zitten zo'n beetje op de helft van de zomer van 2026. En in de gemiddelde kenmerkt deze zomer zich nu al door twee dingen. Droog en warm. En dat lijkt heel mooi, en dat is het ook, maar niet voor alles en iedereen. De rivieren staan bijna droog, kanalen gesloten, de bossen dreigen in de brand te vliegen en et cetera, et cetera. Kijk maar even naar het buitenland, zou ik bijna willen zeggen. Dit is Rob op woensdag. We gaan weer een heel uur classics draaien. Zometeen de verrukkelijke vinylverrassing. Twee van die klassiekers van vinyl. En het zijn weer twee plaatjes. Dat is wel een beetje een dooddoener, maar het is echt zo. Straks uiteraard ook weer een broodje aap. En heel af en toe draai ik ook nog een hitje voor je. Ga er lekker voor zitten. Geniet van de muziek. Dit is Rob op woensdag. Ik heet je van harte welkom.

0: 100% Rob op woensdag.
1: Wij zagen de week in tweeën.
0: Rob op woensdag.
2: Op weg naar het weekend. Weekend is on its way.

0: Welkom bij de verrukkelijke vinylverrassing. Uit de categorie Oude Meuk trekt Rob twee zinderende vinyltracks uit de kast. Het is tijd voor de verrukkelijke vinylverrassing. Kom maar op, Rob.
1: Ik mag inderdaad weer twee hele oude vinylsingels voor je gaan draaien. En ik ga je vandaag een heel eind mee terugnemen in de tijd. Zo'n 50 jaar. We gaan terug naar de rommelige jaren 70. En daarbij moesten we het maar eens hebben over twee mannen met de namen Harry Ray en Al Goodman. Zij schreven liedjes voor hun eigen bandje, The Moments, maar werkten ook samen met een ander bandje, The Whatnots. En die samenwerking leverde één hele grote hit op. Daarna hoorde er ook helemaal niets meer van. Je hoort zometeen Moments en Whatnots en hun ode aan meisjes, Girls. Maar nu eerst een Engelse glamrock band die in 1973 werd opgericht. En meteen een dikke hit scoorde met Sugar Baby Love. Dat nummer werd ingezongen door Paul DaVinci, die meteen na de opname vertrok en werd vervangen door Alan Williams en Tony Thorpe. Je zou denken, dat is het einde van dit bandje. Maar er volgen nog vele hits, waaronder deze uit 1974.

Een hit uit mijn lage schooltijd. En je mag best weten, ik verlang af en toe best terug naar die onbezorgde leuke tijd. Samen met vriendjes en vriendinnetjes in de speeltuin en op het schoolplein. Het is allemaal voorbij. Het singeltje trouwens is behoorlijk grijs. En dat kennen we tegenwoordig niet meer. Tegenwoordig is alles digitaal. En

0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg.
2: Radio is not dead. It's still very much alive.
3: Dit programma kan worden gezien als een niet geregistreerd middel in behandeling tegen luistereczeem en diverse radioallergieën.
4: Tot dusver zijn er geen negatieve bijwerkingen bekend.
5: And now, a word from our sponsor.

Britse zangeres Lina Jane Golding. Jazeker, die kennen wij beter als Ellie Golding. Ja, ga niet zeggen dat je haar niet kent. In 2023 bracht ze dit uit, Midnight Dreams. En daarna heb ik niet veel meer van haar gehoord. Maar goed, dat zou ook aan mij kunnen liggen, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik heb nog even gekeken naar de historische nieuwsfeitjes. En daarvoor ga ik je mee terugnemen. Heel lang geleden, 1981. Er kwam namelijk iets nieuws op de markt. Het kwam overwaaien uit Amerika. En we kennen het al wel een klein beetje voor thuisgebruik, maar niet in deze vorm. IBM

dit is het wel, hè? Het super herkenbare Motown-geluid. Je haalt ze er zo uit. Het werd geïntroduceerd door ene Phil Spector. Het heette The Wall of Sound, het typische Motown-geluid. En deze Phil Spector was een geluidstechnicus, maar die was niet helemaal 100. Nee, die heeft behoorlijk wat op zijn kerfstok. Dat moet je maar eens gaan opzoeken. Het was trouwens een grote hit in 1965 van Martha Reeves en de Vandellas, The Dancing in the Street. En 20 jaar later zou het wederom een hit worden, maar nu op naam van David Bowie en Mick Jagger. Het deed ten tweede malen de kassas flink rinkelen van Motown en dat zullen ze daar vast niet erg gevonden hebben. Wat denk jij? Rob op woensdag, zometeen het broodje aan verhaal, maar eerst een echte dance classic uit de 70s. McFadden en Whitehead.

0: Wie kan ik helpen?
1: Goedemorgen, bakker. Doet u mee met een broodje aap?
2: Een broodje aap suggereert dat je iets te eten krijgt. Het is immers een broodje. Maar het eten en het werkelijke verhaaltje combineren vandaag niet zo goed. Het is niet zo smakelijk. Nou ja, oordeel zelf maar. Een man uit Amersfoort moet voor een belangrijk sollicitatiegesprek naar Amsterdam. Hij besluit per trein naar Amsterdam te gaan. Maar hij is erg zenuwachtig en het eten van gisteravond viel ook al niet zo lekker. Halverwege de reis beginnen zijn darmen dan ook op te spelen. Hij bevuilt zijn broek en zijn onderbroek en is daarmee natuurlijk in een bijzonder vervelende situatie terechtgekomen. Hij kan immers zo niet op het sollicitatiegesprek verschijnen. Maar de man is creatief en niet voor één gat gevangen en stapt in Zuidoost uit. Hij loopt naar de zeer drukke HEMA-vestiging aldaar en koopt een nieuwe onderbroek en een nieuwe pantalon. Verkleden, denkt hij, dat doe ik zo meteen wel weer in de trein. In het treintoilet ontdoet hij zich van zijn vieze kleren en propt deze door de wc-afvoer naar buiten. Daarna opent hij de HEMA-tas en wil zich gaan omkleden. Maar in de tas bevindt zich alleen een roze kooltrui. Ja, ja, dit is natuurlijk weer een mooi verhaal. Maar vergeet niet, het is natuurlijk wel een broodje aap.

Oh, dat is wel een heel erg ongemakkelijke situatie, zeg. Het zal je overkomen, zeg. Oh, nou, gelukkig is het een broodje aanverhaal en niet waar gebeurd. Maar stel je voor dat het wel waar gebeurd zou zijn. En het betreft niet eens jezelf, maar je zou naast zo iemand moeten gaan zitten in de trein. Ja, dat wil je toch ook niet weten? Rob op woensdag zit er weer bijna op, maar nog niet helemaal.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een lid van de vrijwillige brandweer die vorige week tijdens de duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp onder een voertuig terechtkwam, is aan zijn verwondingen overleden. Dat laat de brandweer van Hellevoetsluis weten. Het ongeluk vond vorige week donderdag bij een grote duinbrand plaats. Op sociale media wenst de brandweer de familie, vrienden en collega's van de omgekomen brandweerman veel sterkte toe. In Zwitserland wil men de BTW de komende 12 jaar met 0,5 procentpunt verhogen, om op die manier extra geld in defensie te kunnen steken. Door deze maatregel zou er zo'n 29,6 miljard euro beschikbaar komen. Zwitserland is militair neutraal en wil het geld uitgeven aan onder andere luchtverdediging. Het voorstel moet nog wel door het Zwitserse parlement tegen het licht gehouden worden en vervolgens mag de bevolking zich er in een referendum over uitspreken. In IJsland verwacht men dat 80.000 bezoekers de totale zonsverduistering gaan meemaken. Het is de eerste in Europa in 27 jaar tijd en de eerste in IJsland sinds 1954. Net zoals in Nederland zijn in de hoofdstad Reykjavik alle speciale eclipsbrillen strak uitverkocht. De autoriteiten waarschuwen nu al voor drukte op de weg en mensen worden opgeroepen bij tijds te vertrekken. Ook de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA volgt de zonsverduistering vanuit IJsland. Een bootongeluk in Zimbabwe heeft aan zeker 44 mensen het leven gekost. Het schip kapseisde op het Karaba-meer. Onbekend is nog hoe dat kon gebeuren. Er waren op het moment dat het ongeluk plaatsvond 5 bemanningsleden en zeker 114 passagiers aan boord. Maar omdat jonge kinderen gratis meevaren, is onduidelijk hoeveel mensen er precies aan boord waren. De autoriteiten in Zimbabwe zeggen dat er zeker 77 overlevenden zijn. Het weer, volop zon. Bij een zwakke tot matige oostenwind is het 24 tot lokaal 32 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast een aantal korte files met zo'n 5 tot 10 minuten op onthoud, de meeste vertraging op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Soest en Amersfoort-West en Berg is werkzaamheden aan de gang. Er zijn daar 2 rijstoken dicht. De vertraging is 20 minuten. A2 Belgische grens Eindhoven. Bij Meersen een ongeluk. Vertraging bijna een half uur en er staat zo'n 10 kilometer file. A7 Zaanstad richting Hoorn. Tussen Weidewormen en Averhoorn 6 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. En de A58 Bergen op Zoom richting Breda. Die is voorlopig nog dicht tussen Heerlen en Wouden.

montage. Er zijn aan die bergingswerkzaamheden aan de gang. Daar was vanmiddag een autobrand. Een vrachtwagen is daar uitgebrand. Omrijden kan via de A4, de A59 en de A17.

op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. 80 kilometer file in totaal op dit moment. De meeste vertraging en opvallende files op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Amersfoort West gebeurde een ongeluk. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. Twee rijstokers zijn dicht. De vertraging is een kwartier. De A2 Belgische grens richting Eindhoven. Ook daar een ongeluk. Bij Meersen is dit gebeurd. Er staat 10 kilometer file met ruim een half uur oponthoud. Dan een vrachtwagen met pech op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Ter hoogte van Knoopend Burgerveen. Rechterrijstok is dicht. Vertraging 10 minuten. En ook een vrachtwagen met pech op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Hoogmade is de rechterrijstok dicht. En de vertraging een kwartier.
2: Via online, app en diverse radioportals. Dit is Radio Amerika.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Ierse Quanta Capital zegt interesse te hebben in de overname van de Axle Group, het moederbedrijf van diverse fietsmerken, zoals Batavus en Sparta. Gisteren werd Axle failliet verklaard nadat er vorige week uitstel van betaling werd aangevraagd. Quanta Capital topman Mel Sutcliffe is voormalig wielrenner en verkocht zijn bedrijf Eurotrack Rally Ireland jaren geleden aan Axle. Aan de Ierse media laat Sutcliffe weten dat Axle een spectaculaire verzameling bekende fietsmerken wereldwijd heeft. In Rotterdam is een 32-jarige man opgepakt op verdenking van het bekladden van meerdere gebouwen in de havenstad afgelopen nacht. Het gaat onder andere om de rechtbank en een gebouw van UWV. Op de gebouwen werd met rode verf woorden als pedofiele en 282 SR gespoten. Dat laatste zou een verwijzing zijn naar artikel 282 van het Wetboek van Strafrecht. Uit het politieonderzoek is naar voren gekomen dat de verdachte eerst in Utrecht was en later in Rotterdam. De ambassadeurs van de 32 NAVO-bondgenoten zijn vandaag bij elkaar gekomen en bespraken het toenemende aantal projectielen dat de laatste tijd hun luchtruim binnenvliegt. Oekraïne wordt bijna dagelijks met drones, kruis- en ballistische raketten vanuit Rusland bestookt. En dikwijls komen die ook in andere landen terecht. De NAVO-landen verklaren dat Rusland de volle verantwoordelijkheid draagt voor de luchtruimschendingen en blijven achter Oekraïne staan. VN-onderwijsorganisatie UNESCO zegt dat in Afghanistan 2,4 miljoen meisjes geen voortgezet onderwijs mogen volgen. In geen enkel ander land is onderwijs voor meisjes en vrouwen taboe. Het onderwijsverbod schendt fundamentele rechten, zegt UNESCO. In 2021 werd de macht in Afghanistan door de Taliban overgenomen. Het gevolg is dat vrouwen kortgehouden worden. UNESCO waarschuwt ook voor toenemende armoede in het land. Het weer, het blijft helder. In de nacht wordt het 12 tot 16 graden. Morgen, een warme zomerdag met volop zon bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind, wordt het 32 tot 35 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast een aantal korte files de meeste vertraging op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Soest en Amersfoort West zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Er zijn daar 2 rijstroken ook dicht en de vertraging is een kwartier. Een bergbrand op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam. Ter hoogte van knooppunt Sabina. De rechte rijstrook is dicht. Vertraging ruim 30 minuten. En dan nog een vrachtwagen met pech op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Die is gestrand tussen Hoogmade en het Prins Klausplein. De rechte rijstrook is dicht. Vertraging een kwartier. En de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Haarlem-Zuid. 6 kilometer file met 20 minuten vertraging.

0: Reinders met het Radio Nieuws. Oekraïne zegt dit jaar 745 vierkante kilometer op Rusland te hebben heroverd. Volgens president Zelensky gaat het om dorpen in de regio's Donetsk, Zaporizhia en Dnipropetrovsk. Bij het offensief zouden volgens hem bijna 9600 Russische militairen zijn gedood en ruim 6600 gewond geraakt. Ook zouden Russische militairen gevangen zijn genomen die kunnen worden ingezet bij het toekomstige gevangenenruil. Rusland heeft de Oekraïnse cijfers niet bevestigd. Het vliegverkeer van Catania op Sicilië ligt nog tot zeker morgenmiddag 4 uur stil door de aanhoudende activiteit van de Etna. De vulkaan barstte zaterdag uit en heeft sindsdien opnieuw veel as uitgestoten. Meer dan 700 vluchten zijn de afgelopen dagen getroffen, waarvan zo'n 400 zijn geannuleerd. Andere vluchten zijn omgeleid naar luchthavens elders op het eiland. Rond Catania zijn veel reizigers gestrand. In Rotterdam is een man opgepakt op verdenking van het bekladden van meerdere gebouwen in de havenstad afgelopen nacht. Het gaat onder andere om de rechtbank en een gebouw van UWV. Op de gebouwen werd met rode verfwoorden als pedofiele en 282 SR gespoten. Dat laatste zou een verwijzing zijn naar artikel 282 van het wetboek van strafrecht. Uit het politieonderzoek is naar voren gekomen dat de verdachte eerst in Utrecht was en later in Rotterdam. En het is bijna zover. Nederland maakt zich op voor de zonsverduistering. In Den Haag stonden vandaag honderden mensen in de rij voor een eclipsbril. Om 3 uur waren de laatste brillen daar uitverkocht. De politie waarschuwt automobilisten om niet met zo'n bril op te gaan rijden. En ook in het buitenland wordt rekening gehouden met de eclips. In Groot-Brittannië zijn paardenraces en cricketwedstrijden eerder begonnen. En in IJsland mogen sommige supermarkten kort hun deuren sluiten, zodat medewerkers kunnen kijken. Het weer. Het blijft vanavond helder en droog en het is nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 10 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw volop en dan wordt het zeer warm met lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
1: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. In totaal nog 80 kilometer file met de meest oponthouden op de volgende wegen. De A6 Muiden richting Lelystad. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Almere Stad en Lelystad. Er staat 7 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. De A9 Diemen Amstelveen. Daar ook een ongeluk bij knooppunt Holendrecht. De linkerrijstrook is dicht. De vertraging een half uur. Op de A27 van Utrecht naar Almere, daar is de weg weer vrij tussen Hilversum en Eemnes na een eerder ongeluk. Staat er wel 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tenslotte de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem. Voor Haarlem staat 2 kilometer file en dat kost je een kwartier.

0: Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. In totaal nog 80 kilometer file met de meest oponthoud op de volgende wegen. De A6 Muiden richting Lelystad. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Almere Stad en Lelystad. Er staat 7 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. De A9 Diemen Amstelveen. Daar ook een ongeluk bij knooppunt Holendrecht. De linkerrijstrook is dicht, de vertraging een half uur. Op de A27 van Utrecht naar Almere, daar is de weg weer vrij tussen Hilversum en Eemnes na een eerder ongeluk. Staat er wel 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tenslotte de N205 Nieuw Vennep richting Haarlem. Voor Haarlem staat 2 kilometer file en dat kost je een kwartier.

Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: buiten de Europese Unie moeten op luchthaven Schiphol sinds de invoering van het nieuwe Europese grenssysteem EES geregeld 1 tot 2 uur wachten bij de paspoortcontrole. Bij hun eerste aankomst in Europa worden onder meer vingerafdrukken en een gezichtsscan geregistreerd. Schiphol noemt de wachttijden te lang en maakt zich zorgen. De luchthaven zet extra personeel in, maar benadrukt dat de grenscontrole onder verantwoordelijkheid van de marechaussee en defensie valt. Oekraïne zegt dit jaar 745 vierkante kilometer op Rusland te hebben heroverd. Volgens president Zelensky gaat het om dorpen in de regio's Donetsk, Zaporizhia en Dnipropetrovsk. Bij het offensief zouden volgens hem bijna 9600 Russische militairen zijn gedood en ruim 6600 gewond geraakt. Ook zouden Russische militairen gevangen zijn genomen die kunnen worden ingezet bij het toekomstige gevangenenruil. Rusland heeft de Oekraïnse cijfers niet bevestigd. Landen die in oorlog zijn of in een gevoelige geopolitieke situatie verkeren, mogen het Eurovisie Songfestival voortaan niet automatisch organiseren als ze winnen. Dat heeft de European Broadcasting Union bekendgemaakt. De nieuwe regel geldt vanaf 2027 en betekent dat Israël het festival op dit moment niet zou kunnen organiseren. De EBU kan een ander gastland aanwijzen. Ook wordt de minimumleeftijd voor deelnemers verhoogd van 16 naar 18 jaar. In Den Haag is een tentoonstelling geopend over schrijver en cabaretier Wim de Bie, die in de stad opgroeide in de wijk Loosduinen. Hij overleed in 2023. In het Loosduins Museum zijn nu voorwerpen te zien die de Bie besprak in zijn online column Bieslog, zoals een afstandsbediening en de recorder waarmee hij zijn eerste radioprogramma maakte. Ook zijn er foto's te zien uit zijn tijd bij toneelverenigingen daar. De tentoonstelling duurt tot en met 19 december. Het weer. Het blijft vanavond helder en droog en het is nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 10 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw volop en dan wordt het zeer warm met lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover
1: Radio
0: het Radio
1: Amerika
0: Nieuws.
1: Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een paar opvallende files nog op dit moment. Om te beginnen de A6 Muiden richting Lelystad. Tussen Almere en Lelystad is een ongeluk gebeurd. Eén rijstrook is daar dicht, vertraging 20 minuten. De A9 Amstelveen-Alkmaar, ook daar gebeurde een ongeluk tussen Badhoevedorp en Haarlem-Zuid. De weg is vrij, maar de vertraging ook nog een kwartier. A44 dan, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Burgerveen en Kaagdorp een ongeluk. De weg is zelfs dicht op dit moment. Omrijden kan eenvoudig via de A4. En tenslotte is het erg druk op de wegen naar Zandvoort. De N200 bijvoorbeeld, Haarlem richting Zandvoort. Voor het circuit 8 kilometer met ruim een uur oponthoud. En de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Voor Zandvoort 4 kilometer met 3 kwartier vertraging. En het zijn allemaal mensen die naar de zonsverduistering willen gaan kijken.
3: Meer muziek. Meer plezier. Meer radio.
4: Meer radio.
3: Dit is Radio Amerika.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Veel vertraging nog op de wegen naar de kust en dan vooral in Zandvoort. Zoals op de N197 Heemskerk richting Beverwijk. Voor Wijk aan Zee 2 kilometer met 20 minuten vertraging. De N200 Haarlem-Zandvoort die staat helemaal vol. Er staat 8 kilometer file met een uur oponthoud. En de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Voor Zandvoort 6 kilometer, maar daar zit ook geen beweging meer in. Hou rekening met ongeveer een uur oponthoud.

De gemeente heeft aangifte gedaan van vernieling. Het monument moet slachtoffers erkenning en troost bieden. De stichting achter het monument noemt de vernieling daarom extra pijnlijk en weet nog niet of en hoe het kunstwerk kan worden hersteld. Bij het Belgische pretpark Plopsaland in de Ardennen is vanmiddag een oude bom ontploft, vermoedelijk eentje uit de Tweede Wereldoorlog. Twee bezoekers en een personeelslid raakten lichtgewond. De bom lag in de oever van de rivier de Amblève, vlakbij het pretpark en de watervallen van Co. De omgeving werd afgesloten en de Belgische explosieve opruimingsdienst kwam te plaatsen. Het pretpark blijft open. Volgens de burgemeester is er geen gevaar voor andere bezoekers. Reizigers van buiten de Europese Unie moeten op luchthaven Schiphol sinds de invoering van het nieuwe Europese grenssysteem EES geregeld 1 tot 2 uur wachten bij de paspoortcontrole. Bij hun eerste aankomst in Europa worden onder meer vingerafdrukken en een gezichtsscan geregistreerd. Schiphol noemt de wachttijden te lang en maakt zich zorgen. De luchthaven zet extra personeel in, maar benadrukt dat de grenscontrole onder verantwoordelijkheid van de marechaussee en defensie valt. In Den Haag is een tentoonstelling geopend over schrijver en cabaretier Wim de Bie, die in de stad opgroeide in de wijk Loosduinen. Hij overleed in 2023. In het Loosduins Museum zijn nu voorwerpen te zien die de Bie besprak in zijn online column Bieslog, zoals een afstandsbediening en de recorder waarmee hij zijn eerste radioprogramma maakte. Ook zijn er foto's te zien uit zijn tijd bij toneelverenigingen daar. De tentoonstelling duurt tot en met 19 december. Het weer. Het blijft vanavond helder en droog en het is nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 10 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw volop en dan wordt het zeer warm met lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover het radionieuws.

Zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, De Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America Rotterdam.

voor een kleine 5 weken. Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld in de Jeugdzorg in Apeldoorn is vernield. De bovenkant van het glazen kunstwerk is afgebroken en er zitten krassen op. Het monument werd pas 2 maanden geleden onthuld in het Zuiderpark. De gemeente heeft aangifte gedaan van vernieling. Het monument moet slachtoffers erkenning en troost bieden. De stichting achter het monument noemt de vernieling daarom extra pijnlijk en weet nog niet of en hoe het kunstwerk kan worden hersteld. Bij het Belgische pretpark Plopsaland in de Ardennen is vanmiddag een oude bom ontploft, vermoedelijk eentje uit de Tweede Wereldoorlog. 2 bezoekers en een personeelslid raakten licht gewond. De bom lag in de oever van de rivier de Amblève, vlakbij het pretpark en de watervallen van Co. De omgeving werd afgesloten en de Belgische explosieve opruimingsdienst kwam te plaatsen. Het pretpark blijft open. Volgens de burgemeester is er geen gevaar voor andere bezoekers. En de beroemde Amerikaanse basketbalclub LA Lakers is opnieuw verkocht en nu voor een recordbedrag van bijna 11 miljard euro. Investeerder Josh Kushner en voormalig Disney-topman Bob Iger betalen $12,5 miljard voor de NBA-club uit Los Angeles. Daarmee is de Lakers de duurste sportclub ooit. De club werd vorig jaar nog voor $10 miljard verkocht. De Lakers wonnen in het verleden 17 keer het Amerikaanse basketbalkampioenschap. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 10 tot 17 graden. De dag begint morgen zonnig en het wordt opnieuw zeer warm, met in het zuiden temperaturen rond de 35 graden. En tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De zonsverduistering heeft vanavond voor grote drukte gezorgd op de stranden en andere uitkijkplekken in Nederland. Op het hoogtepunt, zo rond 20:15, was bijna 90% van de zon bedekt. Op verschillende plekken werd geapplaudisseerd. Op het strand van Noordwijk werd tijdens de verduistering zelfs een huwelijksaanzoek gedaan. Dat leidde tot groot applaus van de omstanders. De eclips was rond 9:00 voorbij. Het Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel geëist tegen 2 invalkrachten in de jeugdzorg voor het verkrachten van 2 meisjes van 14 en 15 jaar. Dat gebeurde vorig jaar november bij een jeugdzorginstelling in Alphen aan de Rijn.

noemt dat een aanval op haar integriteit. Uit interne stukken blijkt dat ze voor de verkiezingen een nieuwe kostenraming zou krijgen, maar die informatie is niet met de gemeenteraad gedeeld, omdat de cijfers nog niet definitief waren, zegt ze. Volgende week wordt de kwestie besproken in de gemeenteraad. En dan sportnieuws, want Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard volgt Ronald Koeman op en heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Xavi is vooral bekend als voormalig topvoetballer en trainer van FC Barcelona. Ruud van Nistelrooy blijft waarschijnlijk betrokken bij de technische staf. Xavi debuteert op 24 september in de wedstrijd tegen Duitsland in de Johan Cruijff Arena. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 10 tot 17 graden. De dag begint morgen zonnig en het wordt opnieuw zeer warm, met in het zuiden temperaturen rond de 35 graden. En tot zover het radionieuws.

waar je ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

Amerika is overal. Ga voor meer informatie naar radioamerika.nl. Radio Amerika is echt overal. Oh.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De rivier de Rijn heeft in Duitsland een historisch lage waterstand bereikt. Bij Kaup tussen Koblenz en Frankfurt is nog maar 11 centimeter bevaarbare waterdiepte. Daardoor kunnen de meeste vrachtschepen daar niet meer normaal varen. Sommige schepen vervoeren nog maar 20% van hun normale lading. Dat kan leiden tot hogere transportkosten voor onder meer chemie, staal en landbouwbedrijven, ook in Nederland. Duitsland zet momenteel extra goederentreinen in om de vervoersproblemen op te vangen. De gevolgen van de hack bij logistiekbedrijf Ceva zijn bijna 2 weken later nog merkbaar bij onder meer Bol en de Bijenkorf. Bestellingen lopen vertraging op en mogelijk zijn ook persoonsgegevens buitgemaakt. De getroffen bedrijven geven weinig informatie. Volgens techjournalist Daniel Verlaan van RTL Nieuws kan dat erop wijzen dat Ceva onderhandelt met de criminelen over het vrijgeven van de gestolen gegevens. Klanten wordt dan ook geadviseerd alert te zijn op phishingactiviteiten. En Nederland heeft vandaag een oud hitterecord verbroken. In Maastricht werd het vanmiddag 30 graden, waardoor er dit jaar nu op 31 dagen ergens in Nederland sprake was van tropische warmte. Het oude record stond

van FC Barcelona. Ruud van Nistelrooy blijft waarschijnlijk betrokken bij de technische staf. Xavi debuteert op 24 september in de wedstrijd tegen Duitsland in de Johan Cruijff Arena. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De rivier de Rijn heeft in Duitsland een historisch lage waterstand bereikt. Bij Kaup, tussen Koblenz en Frankfurt, is nog maar 11 centimeter bevaarbare waterdiepte. Daardoor kunnen de meeste vrachtschepen daar niet meer normaal varen. Sommige schepen vervoeren nog maar 20% van hun normale lading. Dat kan leiden tot hogere transportkosten voor onder meer chemie, staal- en landbouwbedrijven, ook in Nederland. Duitsland zet momenteel extra goederentreinen in om de vervoersproblemen op te vangen. De gevolgen van de hack bij logistiekbedrijf Ceva zijn bijna 2 weken later nog merkbaar bij onder meer Bol en de Bijenkorf. Bestellingen lopen vertraging op. Mogelijk zijn ook persoonsgegevens buitgemaakt. De getroffen bedrijven geven weinig informatie. Volgens techjournalist Daniel Verlaan van RTL Nieuws kan dat erop wijzen dat Ceva onderhandelt met de criminelen over het vrijgeven van de gestolen gegevens. Klanten wordt dan ook geadviseerd alert te zijn op phishingactiviteiten. En Nederland heeft vandaag een oud hitterecord verbroken. In Maastricht werd het vanmiddag 30 graden, waardoor er dit jaar nu op 31 dagen ergens in Nederland sprake was van tropische warmte. Het oude record stond op 30 dagen en dateerde uit 1947. En het blijft voorlopig warm, vooral morgen en vrijdag wordt het heet. In het zuiden kan het vrijdag lokaal 38 graden worden. En dan sportnieuws, want Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard volgt Ronald Koeman op en heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Xavi is vooral bekend als voormalig topvoetballer en trainer van FC Barcelona. Ruud van Nistelrooy blijft waarschijnlijk betrokken bij de technische staf. Xavi debuteert op 24 september in de wedstrijd tegen

Yeah, that doesn't feel good.

Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar gevraagd wel aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar gevraagd wel aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover het radio.